0: Brusselse event. Alles begint er van 8 tot 18. De Rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pros activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.0.

Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
0: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Radiopros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto, een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgde op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, we hebben weinig geslapen hè, deze nacht. Goedemorgen, vrienden van Radio Prof. We zijn zaterdag 20 juni 2026. Chris van Dijk is erbij met zijn hele vroege vogels. Van harte welkom hier bij Radio Prof.

Ja, dat was niemand minder dan Luc van Meeuwen. En ik wil vliegen als een vogel. Wie zou dat nu niet doen? Hè? Hier bij mij, Lilian Saint-Pierre. Welkom in Vroege Vogels op deze zaterdagmorgen. Goedemorgen.

0: FM. De radio met eigenheid.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Ja, wat eruit, muziek van Marco Borsato. En zijn gekend nummer, hè. Rood, de kleur van je. Ja, dan mag je zelf kiezen, hè. Zilver of kristal, of zilver en kristal. Hier is...

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
3: Het roodborstje, de zwaluw, onze huismus of zelfs de kou. Ben jij ook een vroege vogel? Dan is er bij Radio Pros op zaterdag en zondag van 7

Nina Butera. En ja, terug, terug bij mij. Welke vrienden, vroege vogels hier bij Proost Radio. Eigen schuld, ja, Guido van de Graaf. Goedemorgen.

0: En ik wil bij jou. Vrienden, welkom hier bij Proost Radio. Chris van Dijk met Vroege Vogels op zaterdagmorgen tussen 7 en 9. Vlinders in haar buik. Niels de Stadsbader.
1: Het kiezen van je kleertjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ja, zwemmen in de zee. Met zo'n weer zullen we dat beste wel willen doen. Hè? Ja, Bart Peters was dat. En dat hier allemaal bij Proost Radio op een vroege morgen. Leven de lol. Ja, dat zou echt lol zijn. Hè? Zwemmen in de zee. Tot dit uur. Ja, heerlijk. En hier is Frank Hoek voor jullie.

Dream is van de wereld. De Scene was dat hier op de radio. Vrienden, we gaan nog eentje gaan draaien van José Sepp. Een feestje zonder zorgen. Straks ben ik er terug na de tijdsrin van 8 uur. En dat tot 9 uur. Vroeg vervolgens hier bij Pros Radio met Chris van Dijk.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het tweede gedeelte hier bij Proost Radio Vroege Vogels op zaterdagmorgen met Chris van Eyck. Waar zijn al die mooie jaren Danny erover? Hemelshoog, Gary Gegger hier voor jullie. Welkom vrienden bij Vroege Vogels.

Maarten Cox. En ja, een deel van ons en wij. Zo vrienden, dat was Vroege Vogels hier op zaterdag. Maar we zijn nog niet weg, hè. Nee, Zaza tegen Ma, wie ze bazen. Welkom.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Plusjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Ja, we gingen even terug de tijd in, hè, met John Larry. En ik weet dat ik daarmee iemand een heel groot plezier ga doen. Hè. Alleen was dat van John Larry. En Fiesta Escalada. Even serieus zouden we dat durven. Even serieus blijven. Zeker en vast.

Oh ja, ja ja, zo in mijn hart, Frank van Etten. En dat hier allemaal, die vroege vogels, we gaan er nog een feestje van maken. Hè? Ja ja, wat wil je niet of wil je wel? Hier is Marco

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18 of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

op Sint-Anneke. Want Marianneke, dat was Frankie. Ik schreef het van de taken. Alex.

Ja, zo, dat was Vroege Vogels met Chris van Dijk op deze zaterdagmorgen. Ik ben er morgen vroeg terug bij met Vroege Vogels. En dat hier bij Pros Radio. Ik wens jullie nog heel veel luistergenot met de volgende collega's. En ja, dat is niemand minder dan Jan Bakker en een gast DJ. Hè? Bel ik aan 070 22 22 50 of reageren via onze app natuurlijk. Blijven luisteren hier naar Pros Radio. Het belooft echt de moeite op deze zonnige zaterdag. Salutjes en tot morgen!

0: 88.8 FM. Jouw muziek,
1: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
3: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar de molen staat er niet meer.
2: In Hanzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde, na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
4: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
2: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.
0: Jouw muziek, jouw radio.
5: Ontbijtradio. Peter Monsieur.
6: Jantje Bakker.

0: Een bijzondere goedemorgen, jouw happy station. Want ja, gelukkig zijn we wel. Goedemorgen, Peter Vosje.
1: Goedemorgen, Jan Bakker.
0: Het is voor de eerste keer samen ontbijt, radio.
1: Ja, voor mij een hele eer om dat samen met jou te mogen doen, hè.
0: Die eer die ligt volledig aan mijn kant. Geen enkel probleem, Peter.
1: Dank u wel.
0: Ik vind het fantastisch dat je kon aanwezig zijn.
1: Ja, voilà. Ja, ik heb het geregeld, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb omstandigheidsverlof gekregen van mijn vrouw.
0: Ja, bedank uw vrouw in elk geval.
1: Ik ga dat zeggen.
0: Zal het zeker wel
1: horen. En misschien luistert ze mee.
0: Ja, ja, ja. Over luisteren gesproken, Peter.
1: Ja.
0: Je hebt het nieuws ook van gisteren vernomen. We zijn momenteel toch wel op een paar frequenties te beluisteren.
1: Jazeker, we hebben nieuwe frequenties bij. En dat is in Oost-Vlaanderen, DAB+. Daar kan je ons voortaan ook beluisteren. En op FM is dat 105.5. 107.1 en op 107.5. Dat is Pros FM. Dus u kan ons vanaf voortaan hoog beluisteren in Oost-Vlaanderen op de DAB+.
0: En natuurlijk ook via het internet, want ik heb gemerkt dat er zijn heel wat mensen al aan het streamen. Dat kan je natuurlijk ook, waar u ook luistert. Fantastisch als jullie erbij zijn. Dit is om bij te radio op

0: was zo'n ras echte ouwertje, Peter.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan is de tijd naar de jaren 60.
1: Ja. Cliff Richard en Summer Holiday. Ja.
0: De mensen kunnen gaan bellen voor hun groeten en verzoeken. Dat mag trouwens ook live op antenne hier bij ons op 070 22 22 50. Ze kunnen ook sturen via de Radio Pros app.
1: Ja, inderdaad. We staan klaar.

0: toch de bedoeling hier in Ontbijt Rode. Je mag ons bellen. Anita Ward met Ring My Bell. Mensen hun groeten en verzoeken gaan doorsturen.
1: Ja, naar 070 22 22 50 of via de Radio Bros app natuurlijk. Hè. Alles is welkom.
0: Gaan terug naar de jaren 80, werd grijs gedraaid toen.
1: Ja, Kim Wilde.
0: Kids in America.
1: Ja.

0: Hits gewoon hier op de radio. Radio Proskin Wild met Kids in America. We hebben nieuws uit Ninove.
1: Ja, inderdaad. De stad Ninove die laat weten dat houders van een uitpas met kansentarief vanaf 1 september 20% van de deelnameprijs bij alle deelnemende organisaties in de uitpasregio Dender minder betalen. Daarmee wordt de nieuwe uniforme kortingsregeling ingevoerd voor mensen met een beperkt inkomen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel

0: keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Bros. Ontbijtradio.

0: Meteen wat hitgeweld van vroeger via de frequenties 105.5 momenteel te ontvangen. Ook via 107.1 en ook via 107.5. Natuurlijk ook via DAB Plus Vlaams-Brabant. We hebben iemand aan de lijn hangen.
1: Ja, inderdaad. Hallo, goedemorgen Radio Pros.
2: Goedemorgen.
0: Dag Anneke.
2: Jan en Peter, monsieur.
1: Dag Anneke.
2: Kan ik voor jullie een plaatje hebben?
0: Geen enkel probleem, Anneke.
2: Monsieur, voor jou, Jan.
0: Dank u.
2: Voor je vrouw, voor de vrouw van Peter, monsieur. Voor Etje van Bevers.
0: Mm-hmm.
2: Voor Peter Schepers, Els en Emma. Voor Molly en Marijke. Voor Johan en Frida. En voor alle andere DJ's.
1: Dank u wel.
0: En welke plaat had ik graag gehoord, Anneke?
2: Dat was Sash van Adelante.
0: Oké, dat hebben we voor u klaargezet. Zeg, Anneke, wat gaan we vandaag nog doen met dit weer?
2: Niet veel,
0: hè? Binnenblijven is misschien het beste.
1: Wat is
2: inderdaad.
1: Het gaat wat beter worden vandaag, hè?
2: Ja.
1: Ik heb gezien dat het eigenlijk, deze regio zou het eigenlijk maar tot 27 graden gaan worden vandaag. Dus we gaan ons nog een vest moeten aandoen straks.
0: Dat is een beetje nodig.
2: Dat is warm, hè, nu.
1: Ja. Maar kom. Ja, ik zou zeggen, op tijd drinken, hè, Anneke.
2: Zijn we mee bezig.
1: Ja, dat is eerste klas. Ja.
0: Bedankt voor het bellen, Anneke. Maak je een fantastisch weekend en een goede dag natuurlijk. De groetjes aan Ed, hè.
2: Zal ik doen.
1: Dag Anneke.
0: Bedankt voor het bellen.
2: Dag.
0: 070-22-22-50. Ja, zo eenvoudig is het, Peter, om zo een babbeltje te slagen.
1: Volg het voorbeeld van Anneke en wij doen de rest.
0: Dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Adelante.

0: Aangevraagd door Rosanneke Sesch met Adelante. Ja, voor de mensen die momenteel luisteren via 105.5, 107.1 of 107.5. Jullie kunnen ons bellen via 070 22 22 50 of natuurlijk een bericht gaan sturen via onze app, de Radio ProZap. Krijg je ook een berichtje uit Gent?
1: Inderdaad, van onze collega Ron van der Steen. Die wenst ons eigenlijk een goede morgen en veel succes met ontbijtradio. Dankjewel, Ron.
0: Ja, dankjewel, Ron. Fantastisch om zo'n berichtje te krijgen.
1: Natuurlijk. Ja, altijd heerlijk.
0: Dit is ook heerlijk. We gaan terug de tijd in met de formatie ABBA. The winner takes it all.

0: Rijden voor ons met de beste radio-oldies. ABBA met de winner Takes It All. Heel wat te doen vandaag daar in het centrum van Nienhoven.
1: Ja, dat klopt, want de Nienhoofse binnenstad die bruist vandaag opnieuw tijdens topdag. Bezoekers kunnen er terecht voor de jaarlijkse braderie, een bezoek aan de lokale handelszaken en een gezellige dag in het centrum. Nieuw dit jaar is Café Klanken, een muzikaal luik dat lokaal talent een podium geeft in horecazaken en op het Oud-Strijdersplein.
0: Jouw groeten en verzoeken, je stuurt ze ons door hier in Ontbijt Radio op zaterdag. Ja, de Radio Proza. Het goede doel met vriendschap.

0: wij zitten bij het goede doel en vriendschap. Wij hebben een collega aan de lijn. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Ja, ik zou iets willen vertellen. Ja.
0: Jij mag zeker en vast alles vertellen hier in Ontbijt Radio.
1: Wel, ik wil de luisteraars een beetje moed inspreken voor... En ik hoop dat ze bekomen zijn gisteren van mijn uitzending op die warme dag gisteren.
2: Zeker weten, jongen.
0: Was het een zwoele uitzending? Heb je hier zitten zweten, ja. Bart?
1: Ja, ik heb echt gezweet. Jongens, het was niet te doen.
0: Ja, het is hier echt warm in de studio, maar ja, daar is niets aan te doen, hè.
1: Ja, er is niks aan te doen. We kunnen moeilijk ventileren.
0: En hoe vond je zo je uitzending, Bart? Was je een beetje zenuwachtig?
1: Wel, in het begin moet ik zeggen, ja, het is toch wel een beetje wennen, hoor. Met de weinige ervaring die ik gehad heb, is dat toch wel een...
0: Ja, het zijn dan misschien andere knopjes of zo, dat je gewend bent.
1: Ja, ja. Ja, ja. Het moet het juiste knopje zijn.
2: Dat... Ik moet dat eerlijk gezegd ook nog beamen, hé, Bart, want zo lang ben ik ook nog niet bij Radio Post, nog maar een maand. Ja. En technisch gebied moet ik eigenlijk nog wel een beetje bijschaven,
1: ja. Je moet er ook nog in komen, ja.
2: Ja.
0: Allee, vooruit. Het is altijd natuurlijk plezant om jullie zo bezig te houden.
2: Ja.
0: Doe maar verder, ga naar huis.
2: Nee, blijf maar.
0: Het is goed.
1: Ja, het was doe maar verder.
0: Nee, maar het is fantastisch dat je belt, man. Echt waar.
1: Ja, oké. Okay. Geen probleem.
0: Wil je graag ergens een plan naar wens horen straks in de uitzending?
1: Ja, ik zit toch wel. Ik heb wel een aantal opties, maar.
0: Ja, opties. Je bent wel DJ, maar van welke muziek ga je nu zelf meeste graag? Dat zou ik wel graag willen weten.
1: Ja, eigenlijk muziek uit de jaren 80 en ook maar hedendaagse muziek bevalt mij ook wel.
0: Oké, okay, je bent een goeie.
1: Het is een moeilijke keuze in feite, maar ik zou misschien een keer een. Voor de plaat gaan van Wax of zo.
0: Ja, Wax, dat gaan we zeker draaien. Fantastisch, man.
1: Ja. Oké, bedankt.
0: Bedankt, Bart, voor bellen.
2: En jij ook.
1: En voor de luisteraars, dus ik ben te horen tussen 18 en 20 uur elke vrijdag, dus vanaf die op Radio Pros.
2: Okay. Muziek mozaïek, hè?
0: Ja. Elke muziek vrijdag mozaïek. Dus tussen 18 en 20 uur. Bedankt, Bart, dat is een 100 euro.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Dag Bart.
1: Dag
2: Bart.
0: Fijne collega.
2: Ja, zeker weten. En ik hoop hem eigenlijk ook eens te ontmoeten, hè.
0: Ja. Ja. In de summertime. Ja, het is hier wel zweten in de studio. En zo'n zonnetje komt omhoog. We hebben net bericht uit ergens Limburg. Het is daar al 27 graden momenteel.
2: Ja.
0: Daar in het verre Limburg. Ja. Dit is Mungo Jerry. Just in the summertime.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Ontbijtradio.
6: De zomer wordt nog heter. Wordt nog heter. Met Radio Pros in de ether.

0: Hey, ja, toch wel fantastisch die zomerplaat nog eens boven te halen.
1: Ja, en het is 26 jaar geleden uit 2003 eigenlijk, hè.
0: 26 jaar geleden.
1: En het klinkt nog even goed.
0: Ja. Gaan we maar niet in de spiegel kijken dan. De Underdog Project met Summer Jam. Ja, daarnet hadden we onze Bart aan de lijn. Fantastische kerel, fantastische collega. Ja, hij vroeg deze plaat aan. Deze van Wax met Building a Bridge to Your Heart.
1: Een goede keus, Bart.
0: Ja, zeker vast. Een bruggenbouwer dus.

0: dat was nog even echt genieten van deze muziek van Lax. Building a Bridge to Your Heart.
1: Ja, en we gaan bijna richting het einde van het eerste uur. Hè.
0: Ja, je had het vroeger vandaag.
1: Maar vergeet niet, je kan nog altijd verzoekjes, groetjes doorbellen via 070 22 22 50 of via onze Radio Pros app natuurlijk. Hè.
0: En dan mogen ze een berichtje gaan sturen, ze mogen zelfs een foto gaan sturen. Geen enkel probleem meer.
1: Alles kan en alles mag.
0: We gaan terug naar 69. Ja, wat dacht u van de zangeres onder naam? Je mag gaan meezingen, Peter.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Pros.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
5: Dit is Radio Pros. Ontbijtradio.
6: Oh yeah. Pros Summer Feeling.
7: Wij hebben een hart voor het Nederlandstalig lied. Dit is Radio Pros.
8: Ja.

0: was gewoon te getrouw. Ja, we gingen terug de tijd in hier bij Radio Paros naar 72.
1: Ja, Rocco Rorata en Zomersproetjes.
0: Welkom bij het tweede gedeelte van ons bijtradio. Je kan ons beluisteren, ja, zowat overal, dat mag je zo wel zeggen, via 105.5, dat is in de regio Roosdouw. 107.1, regio Afligem, daar zijn we ook te beluisteren. Ook internet via de frequentie 107.5. We kunnen nog een tijdje doorgaan. Ook via DAB Plus in Vlaams-Brabant. En natuurlijk ook te beluisteren. En dat via het internet waar u momenteel massaal aan het streamen bent.
1: Ja, en meekijken kan ook, hè. Ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker en vast.
0: Dat wel andere helft.
1: Ik weet het niet, ja.
0: Okay, ja. Via de videostream kunnen ze meekijken. Dan ga je even surfen naar de website van de radio. Daar staat daar zo'n klein balkje, videostream. En wat er dan gebeurt, ja, dat weet ik niet.
1: www.radiopros.be.
0: Daar moet u wezen. Jouw groet zijn verzoeken. Ze zijn ook welkom in het tweede gedeelte.
1: Zeker en vast. 070 22 22 50.
0: Of natuurlijk, ja, je kan ons met die smartphone zo'n berichtje sturen via de Radio Pros app. Ondertussen Tina Twijner op de achtergrond. Tante Tina,
1: hier bij Radio Pros. In de limits.
0: A 73.

0: Van die klassiekers, je hoort ze terug hier bij Radio Pro. Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Hopelijk bent u gisteravond ja, niet weggewaaid.
1: Nee, dat nog net niet. Maar ja, het was toch wel even schrikken, dacht ik. Hè?
0: Ja, het was grote schade daar in Oost- en West-Vlaanderen. Even oude molen is zelfs vernield. En de daken die vliegen zo er weg. Er is ook een festival ontruimd.
1: Ja, de temperaturen liepen gisteren lokaal op tot maar liefst 35 graden. Maar s'avonds sloeg het weer volledig om. Intense onweersbuien trokken over het land. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen werd schade gemeld. De brandweer had handen vol met blikseminslagen, omgewaaide bomen en weggewaaide daken. In Kruishem overleefde de iconische huiskoutermolen de storm niet. Ja, jammer
0: ja,
1: hè?
0: Ja, mocht je. Ja, dat is jammer als iconische die molen.
1: Ik heb het zien liggen. Ik heb het op een beeldje.
0: Beelden van gezien. Ja. Trouwens, ja, mocht je ergens schade hebben, ja, je mag het ons ook gerust laten weten.
1: Zeker
0: je mag
1: weten.
0: Het zelfs live komen vertellen hier in Ontbijt Radio. François met Je vais à Rio. Misschien is daar wel een beetje beter.
1: Ah, dat weet ik niet. Hè. Het gaat er nog heter zijn.
0: Nog heter. Hoe heter, hoe beter. Claude François hier bij Radio Bros.

0: hè, die onder hoogspanning stond van zijn elektriciteitsrekening. Claude François.
1: Ja, inderdaad. Ja, is hij niet om het leven gekomen door een lamp in een...
0: Ja, gechoqueerd. Ja.
1: Gechoqueerd. Mm-hmm. Ja. Geëlektrocuteerd.
0: Ja, zo erg gechoqueerd daarachter.
1: Maar hoe slim zit hij dan eigenlijk?
0: Ja, kom.
1: Ja. Oké, okay, ja.
0: Ja, je vais à Rio. Nederlandstalig werk hebben we klaarstaan. Nou, wat voor iets?
1: Ja, twee verliefde ogen. Maar ik ga me naar buiten draaien, hè.
0: Ja, ik merk het precies. Wiltura.

0: Een buurman, Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Pros.
5: Radio Pros.
4: Zomert erop los.
6: Ontbijtradio.

0: Dat lijkt me niet erg gezond.
1: Nee, dat is hetgeen wat Claude François is tegengekomen. Ja,
0: maar was tik, nog rood een tik.
1: Een tik van Nellen Trik.
0: Ja, ja. De Magnus met een tik van Nellen Trik. Ja, we krijgen berichten binnen van onze videostream. Ja, deze ochtend waren er wel problemen.
1: Klopt.
0: Geef het toe. Dus jullie moeten je pagina gaan vernieuwen.
1: Ja. Ja.
0: Dus op F5 of eens teruggaan naar radiopros.be, de videostream. En dan moet alles terug in kannen en kruiken zijn. Zon, zee, strand en Radio Pros op de radio.
1: En Lisa Lewis.

0: Dat wil ik ook niet, Lisa. Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand.
1: Ja, inderdaad. En ja, ik ga nog even zeggen dat jullie nog allemaal kunnen verzoekjes en groetjes doorsturen via ons gekend nummer 070-22-2250. En natuurlijk via de Radio Pros app kan je je berichten doorsturen. Hè? Paul Severs,
0: zeg eens meisje.

0: Ja, Jappel, Severs met succesnummers met Zeg een Smijtje.
1: Ja, dat is ook al een tijdje geleden, hè?
0: Ja, toen in Blankenberge, daar weet je nog van 10 om te zien, want dit wel een kanje van een hit.
1: Ik heb de 10 om te zien nog nooit eigenlijk gezien. Nee, ik heb het nog nooit gezien, nee.
0: Geen favoriet dan van die...
1: Jawel, eigenlijk wel, maar ja, gewoon geen tijd om er naartoe te gaan.
0: Ah ja, je hebt geen tijd. Ja, over het weer gesproken, we hebben de weervrouw haar zegje gaan laten doen. Jan Peters?
2: Een uitzonderlijk tropisch warm weekend met vandaag in Vlaanderen maxima tot 31 graden. Nog een stukje warmer in het zuiden van het land tot 33 graden. En morgen zondag een beetje gelijkaardige temperaturen. Als u verkoeling zoekt, wat ik me best kan voorstellen, dan vindt u die tijdens de nachten en aan zee. Want daar verwacht ik temperaturen van dik 20 graden. Hangt er nog onweer in de lucht? Jawel, niet vandaag overdag, maar eerder tegen de avond en vooral tijdens de nacht. Nacht van zaterdag op zondag kan het lokaal onweren. Niet meer op grote schaal, maar goed, een onweer kan altijd gepaard gaan met eventjes veel regen, met ook rukwinden en hagel. En ook morgen zondag zijn er lokale warmte-onweders mogelijk. En dan uitkijken naar volgende week. Nog altijd erg warm. De warmte blijft hier hangen. De uitzonderlijk vroege en lange hittegolf blijft maar duren. Volgende week temperaturen tussen 29 graden eerder op maandag en 5 tot 36 graden eerder op vrijdag. Dus het waait nog niet meteen weg. Het blijft geblokkeerd boven onze regio. En ik verwacht ook volgende week eerder droog weer en zonnig weer. En de kans op onweer blijft altijd nog wel een beetje in de lucht hangen, maar zou redelijk beperkt blijven.
0: Dankjewel, Sil Peters. Zo, dat weten we ook alweer.
1: Ja, zeker weten.
0: Elvis Presley.

0: Dus duidelijk, we maken het heter en beter hier bij Radio Proost over cash. Zo'n zomergeet.
1: Espresso macchiato, ja.
0: Ja, jij kunt goed zingen, hè, Peter.
1: Ja, heel goed. Maar ik ga de mensen niet aandoen.
0: Mensen kunnen nog steeds sturen via 070 22 22 50 of natuurlijk via die radioprogramma. My Sweet
1: Rosalie, Brotherhood of Man.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Radio Pros.
3: Radio Pros.
2: Zomer erop los.
4: Ontbijtradio.
5: Radio Pros.

0: Ja, Peter, ik heb mezelf laten wijsmaken, maar mij kunnen ze heel veel wijsmaken, dat geen trutje een beleefdheidsvorm is.
1: Ik zou eraan twijfelen eigenlijk. Ik sta je net te denken, wat voor een titel is dat eigenlijk? Heet Trut.
0: Ja, dat is waar, maar het is wel ambiance gebracht.
1: Ja, dat wel, jawel. Het is wel een mooi lied, mama. Ja, Heet Trut.
0: Ja, dat is waar. Het is zo'n beetje... Ja. Ja, misschien net over het boordje, mogen we het zo stellen?
1: Ja, laat het zo zeggen. Hè. Misschien een koosnaampje in de tijd.
0: Koosnaampje.
1: Ja.
0: Ja, is hiermee al bezig?
1: Hey Bolleke. Hey Bolleke.
0: Hey Trut. Oké, okay. Man, we dwalen af. Dit is een bijdrage op zaterdag. Fijn dat u luistert. Via 105.5, 107.1, 107.2.

0: We zijn van tijd. Je hoort de Aurélie, de supertip van deze week hier bij Radio Pros. Dat met vuurtoren. We hebben een verzoekje binnengekregen van Johan en Frida.
1: Ja, dat klopt. Dag Jan en Peter, graag een plaatje van OMD. Electricity uit 1979. En dat plaatje is voor ons, voor Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Ann en Ed, DJ Luc en Ann, Daniela, Martien, het Prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst.
0: Dankjewel Johan en Frida. Hopen hebben ze hun vogeltjes ook niet te warm vandaag.
1: Ja, ja, daar zal hij wel voor zorgen zeker.
0: Heel veel water gegeven dus.
1: Ja.
0: OMD Orchestra Maneuvers in the Dark. Dit is een Beter Radio. Fijn dat u erbij bent hier op een zaterdag voormiddag. Kreeg je net bericht via 105.5 te beluisteren. Ja, nu ook in Aalst.
1: Ja. Ja,
0: ze hebben te beluisteren via 105.5, 107.1, 107.5. Ook via DB+, Vlaams-Brabant. En natuurlijk via het internet, zowat overal ter wereld. Fijn dat jullie erbij zijn.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark uit 79 met Electricity. Tweede gedeelte gaan we gaan afsluiten. We gaan naar 11 uur toe. Ondertussen word ik hier door een kopje koffie gebracht.
1: Ik vind hem niet. Ik vind de koffie niet.
0: Het koffiezetapparaat.
1: Het koffiezetapparaat wel, maar de koffie niet. De koffie en het water vind ik ook, maar ja, sorry.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

0: veel, maar ook veel te warm voor een dansje aan te gaan placeren.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Dus ik recht puffen en zweten vandaag hier in de studio.
1: Ja. David Bowie.
0: Met Let's Dance. Welkom in het laatste gedeelte van Ontbijt Radio.
1: Ja. Ja, en we kregen net een verzoekje binnen. Nou, en ook een berichtje van onze collega Johnny Johnson. En hij vroeg eigenlijk een plaatje aan. We mochten zelf kiezen. Maar in dat berichtje stond: hallo jongens, zalig om naar te luisteren. Ontbijt Radio, fijn programma.
0: Oké, Peter. Dat wil ik nog eens horen.
1: Hallo jongens, zalig om naar te luisteren. Ontbijt Radio is een fijn programma. Het is wel schoon dat hij ons jongens noemt, hè?
0: Ja, we zijn een jong van hart en ziel.
1: Net de 20 gepasseerd.
0: Johnny Johnson, je bent

0: Meteen de beker in met de Ramones en Rock'n'Roll High School.
1: We gaan even naar Nederlands met Mart Holkamer en Billy Dans. Grappie Sappie.
0: Grappie Sappie.
1: Ja, dat is typisch Hollands, hè.
0: Ja.
1: Dat zeggen wij niet, hè.
0: Dat begrijp je dus.

0: Nou, grappie, ik lust het wel een sappie. Ja, zullen ze fruit zat bedoelen waarschijnlijk.
1: Ik vrees ervoor. Ja, die twee kennende, ja, dat is toch wel, denk ik,
0: een biertje.
1: Cocktail of zo.
0: Cocktail.
1: Ja, ja, ja, ja. Die mannen, die doen maar op. Ja, ja, ja. We kregen nog een verzoekje binnen van Arno de Brabander. Ja, en hij vroeg een verzoekje aan voor Glenn, die aan zijn garage aan het werken is. Ja,
0: er zijn werken nog, met dit weer.
1: Ja, er zijn nog mensen die moeten werken, hè?
0: Ja, ja, dat is ook waar. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, dus voor Arno, speciaal voor Arno. Nee, voor Glenn is dit Jesse en de Mackenzie Innocent.
0: We hebben toch wel geluk. Wij moeten vandaag hier ook wel werken, maar de mensen zien het misschien thuis niet, maar wij hebben zo'n voetbadje. Hè?
1: Ja,
0: een
1: ja,
0: heerlijk, ja, fris ja, voetbadje.
1: Ik zou er eigenlijk al een beetje warm water bij gieten. Ik.
0: Warm water? Je hebt duidelijk het warm water uitgevonden.

Zo merk je maar, het is een heel eenvoudige plaat aan te vragen. Je stuurt ons een berichtje via de Radio Pro Zapp. Of natuurlijk, je kan ons bellen op 070 22 22 50.

0: ging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: Radio Pros Ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.
1: Dit is de zomer van Radio Pros.

0: Dick Van met Inner City. Ja, heel wat werk zal hij zeker vast achter de boeg hebben. Ook heel wat aan te kondigen hier via Radio Bros. We hebben onze voorzitter aan de lijn. Dag Peter.
1: Ja, goedemorgen. Alle twee en alle luisteraars natuurlijk.
2: Dag Peter.
0: In elk geval proficiat, dat Peter.
1: Proficiat, ja. Het is niet aan mij. Het is eigenlijk de radio dat moet proficiat gewenst worden. Want zij hebben... toch de laatste 14 dagen waren zeer hectisch voor alles in orde te krijgen. Maar we zitten opnieuw op FM in eigen streek. Dus ja, dat is heel belangrijk voor Radio Pro dat wij nog op FM zitten.
2: Natuurlijk, fantastisch nieuws. Fantastisch nieuws.
0: We krijgen berichten binnen van haast en zo. Ja.
1: Ah ja, ja, oké. Goed ontvangst en zo, ja.
0: Ja, ja. 105.5 zal je haast doorkomen.
1: Ja, ik kan nog niet alles. Ik heb nog niet alles gecontroleerd in alle windstreken, maar blijkbaar zal Ninove heel goed bereikbaar zijn. Haltert en de Rathem, ja, dus al hier die streek. Erpenmeren, Leden heb ik al berichten gekregen.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Als Hofstade. En natuurlijk, we zitten ook op DAB Oost-Vlaanderen. Dus waar de mensen ons niet kunnen bereiken op FM, kunnen ze nog altijd op DAB dus luisteren als ze de mogelijkheid
0: hebben. Eigenlijk zitten we nu op DAB Vlaams-Brabant als Oost-Vlaanderen.
1: Ja, inderdaad. En de Brakel, daar zit voorlopig, de FM in Brakel zit voorlopig een ander signaal op. Omdat we dat nog niet kunnen regelen hebben. Maar daar kun je ook via DAB luisteren natuurlijk. Ja. En natuurlijk via internet. We hebben nog altijd onze internetstream.
0: Mm-hmm. Natuurlijk, ja. Daar in Brakel, dat komt binnenkort dus ook bij. Of gaat die frequentie verdwijnen?
1: We weten nog niet goed wat we er mogen of gaan mee doen. Ja, het is nog een beetje een... uitkijken. Ook de antennes zijn nog niet 100% operationeel, dus we hebben de onder de 5.5, die draait heel goed.
0: Ja, ja.
1: De onder de 7.5, die kan beter.
0: Dat is omstreken van Ternat, als ik me niet vergis, onder 7.5.
1: Onder 7.5 staat eigenlijk de mast in Assen.
0: Ja,
1: met dan hebben we de antenne vroeger van onze collega's van Radio AVO. De onder de 7.1 in Aflichem.
0: Dat is in Aflichem, ja.
1: Ja, maar daar moet zeker nog aan gewerkt worden, want er zijn een paar antennes die niet meer werken en kortsluiting geven en zo.
0: Ja, ja,
1: dus
0: daar
1: hebben we nog in juli, dat is voor de maand juli.
0: Ja, maar ja, dus technisch gezien zijn we toch al overal te bereiken via FM dus.
1: Ja, dus voor mij geen verlof in Spanje van het jaar, maar een verlof in Aflichem voor de mast in orde te krijgen.
0: Allee, daarboven in de antenne, als we u zien hangen, het is onze Peter.
2: Als we moeten komen helpen, zeg het, hè.
1: Allee, het moet eigenlijk een beetje een goed weer zijn. Het mag niet te warm zijn, het mag niet regenen. Ja, dus geen wind, het liefst. Ja, als je daar 33 meter hoog zit, ja, op een antennemastje. Ja, dus,
0: allee, vooruit.
1: Dat is een beetje...
2: Nog veel werk.
1: Dus we wachten... We wachten het goede weer af voor dat te doen.
0: Ja. Dus technisch gezien...
1: Maar we zijn al gestart.
0: Ja, we zijn te happy, hè.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja,
1: dus een heel groot gebied dat we nu bestrijken. Dus als ze nu nog niet kunnen luisteren... Ja, dat willen ze nu luisteren, denk ik.
0: Ja. Nu kunnen ze overal luisteren. Zo simpel is het, hè.
2: Ja,
1: inderdaad. Ja. In de wagen is het ook plezant, hè.
0: Ja, dus, plezant. Ik ben zonder storingen op FM. En als die er komen, dat is lang geleden.
1: Dat is heel lang geleden. Dat is ongeveer 9 jaar geleden. Ja. 8,5 denk ik.
0: En je weet dat ik van Roos zal komen, dus...
2: En ik ga dat straks eens testen richting Lokeren. Ja.
1: Oké. Laat ons gerust iets weten.
2: Ik ga dat laten weten, hè. Ja.
1: Hij gaat al tot Leden, dus ik denk ja, misschien aan de Berlare Donkmeer moet dat ook nog lukken.
2: Ja, maar daar passeer ik niet. Ik ga richting Uitbergen, hè. Uitbergen.
1: Dat is...
2: Maar ik ga het laten weten. Ik ga het laten weten, alleszins.
0: Anders daar nog een FM-frequentie daar in Lokeren, hè. Waarom niet?
2: Ah ja, nog een antenne bij. Nog een antenne bij, ja.
1: We kunnen er nog in bijzetten.
0: Ja, beter. Ja. Bedankt voor de foto.
1: Ja, we weten nog niet wat dat eind volgend jaar gaat geven. Want ja, de DAB's gaan veranderen. De FM's gaan opnieuw veranderen.
0: En dan zijn
1: ze zo'n beetje in de soep aan het roeren weer. Maar ze zo'n beetje alles laten zoals dat is. Nu dat alle radio's effectief opgestart zijn. Als er andere radio's weer moeten investeren, of je moet van frequentie verwisselen, of een ander pakket nemen, dat is allemaal een soep kunnen voor iedereen. Ja.
0: Wat denk je, Peter, gaan die FM-frequenties blijven komende vergunningen?
1: Ja, als de overheid in een noodpakket FM-antenne, FM-radio's insteekt, ja, dan moeten we met FM natuurlijk behouden. Hè.
0: Ja, tuurlijk dat. Ja, zeker en vast.
1: Dus ja, waarom zou FM verdwijnen?
0: Ja, ik vind het ook
1: ja, omdat DAB sterker wordt, maar ja, DAB is ook een digitaal signaal. Ja. En dat kan gemakkelijk platgelegd worden in tijden van oorlog of zo, je weet dat
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ja, ja. En binnen is DAB Plus nog niet zo goed ontvangen, hè? Als in de auto.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Dus daar we streven naar meer masten per provincie en ook een hoger wattage. Dat moet er zeker komen, want anders is dat niet vervangbaar.
0: Ja, dat is waar.
1: Zeker niet.
0: Dat klopt. Ja, ja. Ja. Dus ja, via DAB Plus hebben we momenteel in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant te beluisteren.
1: Ja.
0: Digitaal. Dat is fantastisch.
1: Digitaal, inderdaad. Ja.
2: Supergoed nieuws.
1: Dus ja. Ik ben eens benieuwd de kanten van Zottegem en zo, hoe dat daar eigenlijk de DAB Oost-Vlaanderen goed binnenkomt.
0: Zottegem.
1: Normaal zou dat moeten, want er staat een grote zender in Gent. Dus normaal moet dat toch tot daar komen, denk ik.
0: Ja, ja, we gaan dat in de toekomst zeker en vast eens proberen. In Zuid proberen.
1: Ja.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Dat is goed. Allee, dat doet daar nog een beetje verder. Draai nog een beetje goede muziek. Ik denk dat Peter vorige week voor mij een plaat gedraaid heeft van Nicky Jones.
2: En ja, dat zou kunnen, ja. Ja,
1: maar ik ben de titel vergeten. Het was wel een goede plaat. Het was een Engelstalige.
0: Weet je nog?
2: Ja, ik weet dat ik nog een gedraaid heb voor Peter, maar ik vroeg welke moet het zijn.
0: Mm-hmm.
2: En hij antwoordt mij, Peter?
1: Ben jij, heb ik naar u gestuurd, want je hebt een ander gedraaid.
0: Ah, maar straks nog eentje draaien, een keertje ons, Peter.
2: Wie heeft er al geen foutje?
1: Geen probleem.
0: Oké, bedankt Peter voor deze toelichting.
1: Ja, en morgen vroeg ben ik hier op de radio. Hè.
0: Fantastisch.
1: Ik moet de ganse nacht PA-werk gaan doen voor artiesten, dus het zal een kort nachtje worden. Denk
0: amai, je hebt ook een drukke agenda.
2: Maar we gaan zeker luisteren. We gaan zeker luisteren.
1: Ja. Dank je wel.
0: Ja, Peter, tot morgen.
1: Ja, salutjes. Bedankt.
0: Dag. Ja, dat is fantastisch nieuws door onze voorzitter. We zijn dus op de frequenties te beluisteren. 105.5, 107.1, 107.5. Maar je het zelf hoort, ja, technisch gezien moet er nog een beetje aan gewerkt worden. Maar dat komt zeker vast in orde. Dus tijd voor een polonaise. We gaan het in de gang steken. Marco Scheidmaker is dit. Met Engelbewaarder.

0: is, maar ook veel te warm voor zo'n treintje.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Marco Schuitmaker.
0: En Engelbewaarder.
1: We kregen nog een verzoekje binnen van Eddy uit Assen. En hij doet de groetjes aan het ganse prosteam en alle luisteraars. Hij vroeg Eddy Cochran en Summertime Blues.

0: Dat is echt zo'n oudje aangevraagd door Eddie.
1: Uit Assen.
0: Eddie Cochran met Summertime Blues.
1: Heerlijke discotijden.
0: Ja, daar gaan we.
1: Heerlijke discotijden.
0: De Tramps met de Disco Inferno. 105.5 FM. Hou jullie klaar. 107.1. 107.5. Ook te beluisteren natuurlijk via DAB+.
1: Oost-Vlaams-Brabant.
0: Oost-Vlaanderen.
1: Oost-Vlaanderen, ja.
0: Ja. Ook te beluisteren natuurlijk via het internet. Moet je even surfen naar de website van de radio.
1: www.radioprost.be.
0: Goed, Peter, goed. The Friends with Disco Inferno. Het is een bad radio op zaterdag. Even bekomen van de warmte misschien.

0: fantastische discogeluiden van de Tramps. Ja, het was even haasten, zelfs met dit zwoele weer moeten we onszelf haasten, want we hebben Kevin aan de lijn.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed?
2: Alles prima.
0: Ja. Kevin, als jij wilt, dan moet ik maar haasten, man.
2: Inderdaad. Jan, wie is jouw sympathieke collega naast jou?
0: Peter. Ja, Peter, okay. Monsieur.
2: Peter, monsieur.
1: Ja.
2: Peter Krok, monsieur, oké.
0: Of Krok, madam.
1: Ja, nee, dat is mijn achternaam, Kevin.
0: Nu heb je wel geluk gehad, hè. Het is een sympathieke kerel. Had een vieze geweest en gaat er heel lang uit gelegen, hè, man.
1: Ja, dat is mijn achternaam, Kevin. Ik heb er ook niet zelf voor gekozen, hè, jongen.
0: Ja, maar hij smaakt beter met een stukje ananas.
2: Oké. Zeg, kunnen jullie verwarmen eigenlijk?
0: Boah. Dat valt mee, hè?
1: Ja, dat gaat. Ik kan er nogal redelijk goed tegen, maar ja.
0: Ik heb een voetbadje met koud water, hij heeft er eentje met warm water.
1: Ja.
2: ik kan er totaal niet tegen. Nee, nee.
0: Dus ga je binnen blijven vandaag, Kevin?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Zeg eens, voor wie mogen we plaats gaan draaien?
2: Ja, ik wil even iets anders zeggen. Dus de mensen van Schoondragen die hebben heel de week naar Radio Pros geluisterd, op de radio.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik verschoot er eigenlijk zelf van, want ik heb nu dan wel die 88. Zijn er misschien nieuwe frequenties?
0: Ja, dat is een nieuwe frequentie. Die 88.8 is momenteel non-stop aan het draaien. Omdat we nieuwe frequenties, technisch gezien, moet alles nog een beetje geregeld worden. Maar er zijn andere frequenties bijgekomen, ja.
2: Ja, oké. Maar nee, dus ik moet zeggen, ik heb de mailweek naar Radio Pros geluisterd. En ik moet zeggen dat ook wel redelijk zuiver was.
0: Ja, dat
2: dus
0: was
2: ik moet zeggen dat was zonder storingen. Dus supergoed gedaan, man.
0: Dat zal onze technici graag horen. Ze zitten nog altijd in de antenne momenteel.
2: Inderdaad.
1: Hoog en droog.
0: Ja.
2: Dus ik vraag de plaat aan voor de mensen wat Schoondragen, uiteraard.
0: Ja.
2: Voor Katrien en Amber, uiteraard. Voor mijn tante en mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: Voor een zekere Jan Bakker en de zekere Peter.
0: Ja, die ken ik niet zo, maar fijn. Zeg maar, Kevin.
2: Dus, En dus, en voor alle luisteraars van Radio Pros, uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: En dus mensen kunnen ons beluisteren natuurlijk via 88.8, uiteraard.
0: Ja, daar is het non-stop, daar kunnen ze ons momenteel niet horen. Of ze moeten gaan via het internet. Geen probleem, Kevin, geen probleem. Kom wel in
2: momenteel orde. Momenteel gaan het niet, of wat?
0: Ja, wel non-stop uitzendingen. Ze horen mijn stem niet.
2: Ja.
0: Ja, maar dat komt allemaal in orde. Komt allemaal in orde.
2: Dus, en mensen kunnen ons beluisteren via DHB Plus, uiteraard.
0: Ja. Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Kevin. Zal u mee helpen?
2: Vooruit, Oost-Vlaanderen, oké, dankjewel. En dus ze kunnen kijken en luisteren op eigen risico, uiteraard. Kunnen ze kijken naar...
0: Dit doen.
2: kunnen ze kijken naar Jan Bakker of naar meneer Krop, monsieur, kunnen ze kijken.
0: Heeft zij niet meer afgevonden, Kevin.
1: ik verschiet ervan dat eigenlijk vandaag nog gebeurt. Ik had dat al eerder verwacht.
2: Nee. Het is allemaal goed bedoeld, hoor.
0: Ja, zeker. Dat weten we, Kevin.
1: Kevin, ik kan er tegen zijn.
2: Dus ze kunnen ons bekijken natuurlijk op onze website radioprus.be.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk, ik ben er graag wel... Excuseer. Ze kunnen ons... En natuurlijk, ik ben er graag volgende week terug bij iets bij Ontbijt Radio. En hier is mamba nummer 5, dit is Lubega.
0: Dag Kevin.
2: Dus dan denk ik nog een fijne zaterdag en graag tot volgende week.
0: Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
0: Een fantastische kerel was ik.
1: Heel fantastisch.
0: Lubega zit.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.
2: Ontbijtradio. Dit is de zomer van

0: Roots McKinney hier bij Radio Bros met Rocking in the Streets. Nog op van Repen zo een verzoekje binnengekomen van Johanna Frida.
1: Ja, en die vroegen nog even Christian Anders aan en Geh nicht vorbei. En dit voor dit is voor iedereen die ze daar straks hebben vermeld. Dus alle mensen die we daarnet vermeld hebben. Zoals Molly, Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Anne en Ed. DJ Luc en Anne, Daniela, Martien, het prosteam en alle luisteraars.
0: Voilà, Peter, het zit er ook voor vandaag. Ik moet afscheid nemen van jullie.
1: Ja, ja.
0: Het is voor mij gevlogen vandaag.
1: Ja, ik vond het een hele eer.
0: Ja, ja. Gaan we nog eens doen, hè.
1: Ik hoop het.
0: Ja, zeker.
1: Mag ik terugkomen?
0: Ah, tuurlijk dat.
1: Oké.
0: Okay. Tuurlijk dat.
1: Dan
0: bedankt, bedankt voor vandaag te komen, in elk geval.
1: Heel graag gedaan.
0: Zometeen na 12 uur komt er Jempy aan, hier bij Radio Pros. Nog heel veel plezier met onze collega's die er nog aankomen.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer, Peter.
1: En ik zeg tot maandag, hè. Muziek Mozaïek.
0: Om 6 uur.
1: Om 6 uur.
0: Om 6 uur, dus luisteren naar Peter Messieu hier bij Radio Pros.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
5: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
4: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en montaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort platwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
6: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
4: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
7: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
4: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pros. Pros, goedemiddag.
9: Middag Radio.
8: Pros Radio.
10: Prettig weekend.
9: Het klinkt.
11: En het zingt misschien anders. Jumpy.

Gino Vanelli, Hurts to be in Love. Goedemiddag allemaal en welkom bij Radio Pros in alweer een nieuwe middagradio. We zijn samen tot 2 uur vanmiddag. Dankjewel nog even aan Jan Bakker en Peter voor de afgelopen 3 uurtjes ontbijt radio. In deze middagradio, wat doen we? Wel, we gaan een hitparade van in het verleden bekijken met de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1. En uiteraard rond 2:30, zoals gebruikelijk, hebben we onze weerupdate en we gaan ook fijne muziek gaan draaien. Zoals deze nieuwe van Bruno Mars.

I got you, I feel good. James Brown was dit hier bij Radio Pros. In de middagradio van zaterdag 20 juni. Betekent dat ook morgen kalendersgewijs de zomer echt van start gaat. Alhoewel met de temperaturen het al een paar dagen aan de gang is de zomer. En het gaat zomaar blijven verder gaan, een hele week lang door. Enkel donderdag zou iets minder warm worden. Maar ja, nog altijd 27 graden. Dat noemen we iets minder warm als je toch al een paar dagen boven de 30 graden zit. En dan heb je uiteraard met die warme temperaturen van die zwoele zomernachten. Je hebt Justin de Wild met Cheerio, dikke hit in Nederland, maar ook deze is denk ik onderweg om een dikke hit te worden in Nederland van Rutger van Barneveld. En wie weet waar je het ook over naar bij ons, hè? Zwoele zomernachten.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook

Terug naar 1972 met Sir Elton John hier bij Radio Plus. Radio Plus op de volgende frequenties te beluisteren. 105.5, 107.1 en 107.5 Plus FM natuurlijk. Maar ook DAB Plus Vlaams Brabant en DAB Plus Oost-Vlaanderen. We gaan naar een hitparade in het verleden, want dat hadden we wel al aangegeven. We hebben er eentje genomen, het was een top 40 toen in 1982. En we gaan naar 19 juni, we zijn vandaag 20 juni. We gaan naar 19 juni 1982. Eens kijken wat daar de hoogste nieuwkomer was in die hitparade. En die komen we tegen op nummer 28. Het is een duetje van Albano en Romina Power, Charazan.

onze supertip van de week. De nieuwe single van Aurélie Vuurtoren. De videoclip is nu ook uit. Net daarvoor nog de hoogste nieuwkomer in die hitparade van 19 juni 1982. Dat was Albano en Romina Power met Charazan. We gaan nog eens opnieuw naar de jaren 80. Nu met deze leuke van Billy Ocean. Get out of my dreams and get into my car. En dan zeker met een open dak nu. Zalig rondrijden, denk ik dan. Goedemiddag allemaal. Welkom in de Middagradio.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los. Middagradio.
4: U luistert naar Jean-Pierre van Vlaanderen.

0023457090, that's my number. Het was nog even een fijne terugblik hier bij Radio Pros via 105.5, 107.1, 107.5, maar ook via DAB+. Natuurlijk, je hoorde net Trinity hier bij ons. En we gaan nog eens een Franstalige plaat aanvragen die aangevraagd werd via onze app van Radio Pros door Charlotte, maar ook door Ellen. Deze van Jeremy Casale en Sifflé sur la colline.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Het begon allemaal met El Mismo Sol in 2015, nu 11 jaar geleden voor deze Alvaro Soler. En dit was La Cintura van een paar jaar later. Zo fijne zomerplaten met het mooie weer. Mogen die er wel bij wezen natuurlijk. We gaan afronden wat betreft het eerste uurtje, want zo snel gaat het allemaal op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Pros. Afsluiten met een nummer dat ze onze goede vriend Rudolf wou horen. Eentje van Vultura, toepasselijk met dit weer, zei hij. Ja, om ermee op baan te gaan en in te overnachten. Alhoewel het daar nu wel echt zweten gaat in zijn, puffen zal in zijn in een caravan. We gaan naar 79 met Vultura in mijn caravan. Maar we hebben ook nog die grootste stijger die we moeten gaan draaien in de hitparade van toen. En die zijn we even aan het zoeken. Dat zal voor meteen na die Vultura zijn. José, de Nederlandse José, die 24 plaatsen omhoog gaat in de tweede week notering in de top 40 van 19 juni 1982 met I Will Follow Him. En dat dan richting de uurwissel. Maar eerst Vultura in mijn caravan.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Jouw muziek, jouw radio.
7: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is
8: 100% Weekend.
9: Radio Pros.

Heaven Must Be Missing an Angel om het tweede uurtje op gang te trekken van deze middagradio hier bij Prosvrienden met Tavares. Leuke deuntjes natuurlijk met het mooie weer. Misschien zit je wel in de tuin aan het genieten, niet in het zonnetje natuurlijk, want daar is toch een beetje te warm. Voldoende drinken, dat is de boodschap. Hè. Dat wordt ook aangeraden door een bialert die we kregen hier in de provincie Oost-Vlaanderen een dag of twee geleden met het warme weer. Voldoende drinken, meer dan een liter per dag is nodig. Anderhalve liter wel, ik ga er zelfs ook nog een slokje nemen, want ik heb het ook wel nodig hier in onze studio van Radio Proost. Het is hier ontzettend warm, maar toch blijven we nog lekker zitten tot 2 uur vanmiddag voor jullie met heel wat fijne muziek. Met de weerupdate rond 2:30 natuurlijk. Eens kijken wat we de komende dagen mogen verwachten. We moeten nog een paar keer een terugblik doen naar die hitparade van toen, 19 juni 1982. Want we moeten nog de grootste verliezer gaan zoeken en meegeven wat er toentertijd op nummer 1 stond. En dit is een favoriete plaat, aangevraagd door Johan uit Herzelen. Tower uit het begin van de jaren 80. See you tonight.

Het einde van de 70s met de formatie Neck & My Sharona hier bij Radio Pros in de middagradio. Net ervoor nog Tower and See You Tonight uit het prille begin van de jaren 80 op aanvraag. Was dat favoriete plaat van onze Johan uit Herzelen. En Anja die stuurde ook een berichtje binnen voor de nieuwe single van Rudolf Stevens. Wel, daarmee gaan we richting de reclame. Ik hou van het leven.

schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties.

Met die tweetje heerlijke muziek van de Gibson Brothers uit 79. Que sera mi vida via Radio Pros op de 105.5 voor Roosdaal. 107.1 Afliegem, 107.5 Assen. Pros FM 24 per vu op 24, maar ook via radiopros.be natuurlijk. Kan je luisteren op onze website en ook binnengluren in deze studio. Ik heb een nieuwe mee voor jullie. Ik vind het een geslaagd nummer. Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul.

0: Nothing.
1: Een proskelassiekertje van Wanda Jackson, Sweet Nothing. We zijn ondertussen halverwege die tweede uurtje gekomen. Tijd voor dit.
2: Het weerbericht.
1: De weerupdate. Wel, de Capewaarden, onstabiliteit in de atmosfeer blijven voor vanavond en vannacht vrij hoog. Dat wil zeggen dat er opnieuw na een snikhete en zonnige dag onweersbuien gaan losbreken. In het binnenland gaat de temperatuur naar 30, 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler, een goede 22 graden. De wind waait zwak, heel soms matig uit het westen. Komende nacht onweerachtig, vooral in het centrum en oosten van het land. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het in West- en Oost-Vlaanderen volledig droog gaat blijven. Het wordt een zwoele nacht bij temperaturen van 21 graden. In de grootsteden en 18 graden op het platteland betekent dat het weer puffen wordt om te slapen. Morgenochtend kan er nog wat regen vallen, maar al snel wordt het droog en komt de zon opnieuw tevoorschijn bij 30 graden. In de loop van de dag ontstaan er verspreid enkele onweerachtige buien, al blijft het ook in vele regio's gewoon droog. Maandag en dinsdag is het zomers met heel wat zonneschijn en dagtemperaturen van 1, 32 graden. Altijd wel kans dat er zich in de late middag en avonden onweer vormt. De kansen zijn niet zo groot, maar uitsluiten doet onze weerman Erwin het zeker niet. Van woensdag tot en met vrijdag lijkt het opnieuw warmer te worden met temperaturen ruim boven 30 graden. Met een uitschieter van misschien wel 37 graden, zegt Erwin. Het blijft zonnig met een kleine kans op onweer. Op weg naar een dubbele hittegolf. U kan het allemaal nalezen op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En dan nu tijd om terug even naar die hitparade van toen te gaan. 19 juni 1982. Dat is de hitparade die we van dichterbij bekijken. Op zoek gegaan naar de grootste verliezer. Wel, dat is deze na 8 weken notering gedaald van 15 naar 33. 18 plaatsen achteruit voor het nummer dat ons vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival toen. Stella, si tu aimes ma musique.

I'll Go Where the Music Takes Me, Jimmy James en de Vagabond. Nog even terug naar de 70s, zo'n leuke disco-klassieker, een leuk boegietje. Alhoewel het daar nu misschien wel net iets te warm voor is om er zo eentje te dansen. Alhoewel, als je airco in huis hebt, dan kan dat natuurlijk allemaal. We zijn weer bijna toegekomen aan de reclame, maar dat betekent ook dat de grote wijzer aan de beklimming bezig is naar 2 uur toe. Om 2 uur hoort u Arnold de Nijs hier bij Pros met Studio NL. Wij gaan nog even bij de Noorderburen met deze fantastische bewerking van het nummer van Céline Dion door Lisa Rose, omdat ik zo van je hou.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
6: Wij bevinden ons hier in de ruimte. In de ruimtepom. De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
7: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
6: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.

0: De jaren 80 met Yazoo en Situation. De situatie is dat we er bijna door zijn, nog 12 minuutjes te gaan. Dan is het uiteraard tijd om af te ronden. Maar we hebben nog deze van Alain Delorme en Romantique avec toi. Die komt er zo meteen aan hoor.
1: Is

Aan het einde van deze middagradio was hier nog even terug naar het midden van de jaren 90 en 94 met Raga to Sunshine. Deze aanstekelijke zomerplaten, Jambo Jambo. Maar met dit heerlijk weertje hoort dat er gewoon in thuis. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne namiddag van met de collega's die eraan komen hier bij Radio Pro. Zometeen is dat Arnold de Nijs en Studio NL. Ik ben er heel graag volgende week opnieuw voor een volgende middagradio op zaterdag tussen 12 en 2. Maar we gaan uiteraard nog afsluiten met de nummer 1 uit de hitparade van 19 juni 1982. In een vierde week notering meteen doorgestegen van 6 naar nummer 1 in 1982. The Boyston Gang, Can't Take My Eyes Off You. En dan heb ik een nieuwe versie nog richting 2 uur van Upside Down. Een nummer dat je zeker en vast nog wel kent nu in de versie van Miss J. Geniet van het weekend en tot de volgende keer.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

en ik wil je nooit meer zien. Welkom in een nieuw uur Studio NL hier op Radio Pros. Bedankt aan Jimpy van Vlaanderen. Tijd om terug te duiken de tijd in met deze van Johnny Blinko.

Johnny Blanco, Ik ben eenzaam vannacht. We gaan nu eerst even lekker drommen van eenzame stranden, verre stranden met Willy So.

Willy Sommers, drommer van Verre Stranden. Hier bij Pros in Studio NL. En de volgende is voor fans van Paul Severs uit Oettingen-Hoijk. Catharina.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Radio Pros, zomer erop los.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.
2: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS zomert erop los.

Studio en ook bij Radio Pros met zo net nog Erik Vlanders, Nu of Nooit. Wilt u dan nu? Met de deur staat altijd voor je open.

0: activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Ja.

Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: 30218 of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De dingen van het leven van Jennifer Burton en Axel Lane. Tijd voor Kleinmans en Van Heel op Ros in Studio NL op zaterdag

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De regering gaat 20% van haar aandelen in de Staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
2: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
1: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maxima tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Ja, ja. Flassie, kanjer van een dansplaat in deze. Anastasia, I'm out of love. En voor wie zich afvraagt hoe warm het is buiten. Het is 31 graden, verdomme.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ja jongens, veel te warm naar mijn goesting. Maar kom, 7 minuten over de klok van 4 uur geworden hier bij Radio Pros. En het is echt snikheet hier in de studio. Moest je nu een kotalos op mijn voorhoofd leggen? Binnen de minuut is hij helemaal doorbakken. Maar kom. Goed, we gaan dansen. Wie komt er ons allemaal helpen in dit uur? Even kijken, ik heb voor jou Jody Bernal. Yes and the Plastic Population zijn er ook bij. Too Unlimited en ook Yo Valley is erbij. Dat allemaal tot aan de klok van 5 uur. Kom je er pas bij? Ah, nog even onze Arnold bedanken. Die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. Een heel goede middag allemaal.

destijds heel wat tof platen op de markt gebracht. Hè? Denk maar aan Fire, Jump for My Love. Wij kozen vandaag voor deze. I'm So Excited van de Pointer Sisters. Zometeen heb ik voor jou hier op de radio, de radios. Ja. Swimming in the pool. Maar eerst nog even het tempo opdrijven met deze van Jimmy Somerville. You Make Me Feel Mighty Real.

zou wel eens deugd kunnen doen, hè. Gewoon zwemmen in het zwembad en ja, gewoon even verfrissen zoals wij dat doen. Radio Pros groeit, groeit en blijft maar groeien. Hou onze Facebookpagina in het oog. Of luister morgen naar Ontbijtradio. Wie weet kom je meer te weten. Ja, gewoon doen.

0: was hij. Lekker dansen, lekker zweten. Hè? Deden we op deze van de Jam. En hou je vast, want we gaan zo meteen plakken en blijven plakken.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Dat oude goud in uw lade, het is

Ik krijg hier zojuist een berichtje van Wim uit Herzelen. En die zegt me, plezier valt dat ik aan mijn vriendin blijf plakken. Allee, vooruit. Wereld ik, ja. Prachtige plaat, hè, toch? Deze van Bobby Goldsborough en Holly. En ik ga mijn haakjes nog eens bovenhalen. Kent u deze nog uit 64?

van die gouden ouwe die alleen bij ons hoort. Hier bij Radio Pros. Zoals ik al zei, 1964 kwam hier. Deze van de Searchers en Needles and Pins. Zometeen, muziek van eigen bodem. We gaan voor jou Jo Valli draaien. Mooi is het leven. Maar eerst nog even deze jongen aan het woord laten. Johnny Bernal, Kissy Canoe.

mooi zijn, hè? Zeker en vast als je radio op rol staat. Yo, Valli was dit en mooi is het leven. Het belooft nog een heel mooie prolsavond te worden. Jawel, dat beloof ik jou. Straks tussen 6 en 8 is er onze collega Johnny Johnson met het Radio Prols Muziekcafé. Tussen 8 en 10 is er ook nog Danny van Mechelen. En dan tussen 10 en 12 gaat Radio Prols in de mix. Dat samen met Steve Stark.

0: geef eerlijk toe, je kan er maar niet genoeg van krijgen. Hè? Mensen die zo'n beetje de New Wave-tijd uit de jaren 80 beleefd hebben, kennen dit nummer zeker vast nog wel. Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Hou je oren bij ons, want zometeen Yes and the Plastic Population. Maar eerst nog even tijd maken voor dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
7: Radio Plus, oldies en zoveel meer.
8: Rock the beat.
9: Van 4 tot 6, de meest dansbare muziek.
10: Ladies and gentlemen,
9: dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

gewoon de boodschap. Hè? The only way is up, up, up, up, up. Hè? Ook al is het warm. Ah. We blijven gewoon dansen. Yes and the plastic population. The only way is up. Zometeen een van de Jan Bierandse platen van Khaled en C'est la vie. Maar we mogen natuurlijk ook onze artiesten uit ons eigen Belgelandje niet vergeten. Dit is The Scene en Blauw.

via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

als dat geen ambianceplaat is, hè, kan je gewoon niet bij stilstaan. Ook al is het warm, heel warm zelf. Maar kom, bewegen is en blijft gezond. Khaled en C'est la vie. Iets voor 5 uur geworden. Ik heb nog een tweetal platen voor jou. Zometeen Too Unlimited en Get Ready For This. Na deze van Mungo Jerry in the Summertime. Tot straks.

0: de kalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: In Aalst hebben ze er hun eigen versie opgemaakt in de tijd. En dat heet toen Ierte Trees. Dit was origineel van Ricky Martin en Un, Dos, Tres.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Iets over 5 uur geworden hier bij Radio Pros. Deel 2 van Danswaar. En wat gaan we allemaal uitspoken in dit uur? Ik weet het al. We gaan gewoon zweten. Zweten, zweten. Tot het van mijn, loopt. Niet voor Radio Vondbar natuurlijk, maar kom. We gaan dansen rond 5:30 natuurlijk. Niet te vergeten ons zotstukje dansplaat. Dat wordt weer al de moeite vandaag. Ik moet dat toe van onze baas. Anders smijt hij me gewoon buiten. En dat kan natuurlijk niet. Welkom in Dansbar en een heel goede avond allemaal.

alles is gewoon weg. Oké, okay, ja. En op zaterdag gaat het er altijd een beetje gek aan toe hier in de studio in Dansbaar. Dit was Petra en we laten ons gewoon even gaan. Zometeen de rustige tour op. Alhoewel, rustig. De Dinky Toys, na deze van Technotronic.

0: Als je zo eens terugblikt. Ze hebben een heleboel toffe platen gemaakt. Denk maar aan I Can Keep My Hands Off You. My Day Will Come. En natuurlijk ook deze, The Test of Time van de Dinky Toys. Zometeen Imani en Don't Be So Shine.
1: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Pas, goeie avond.
7: I like to move it, move it.
8: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.
9: Vanuit de Groene Villa, de Geldergem, is dit Radio Pros. Oldies en zoveel meer. Nu kan je ook radio kijken. Kijk binnen in onze radiostudio via de videostream op radiopros.be.

Amai zeg, wat gaat de tijd snel. Ondertussen ook al 10 jaar geleden dat deze plaat op de markt kwam. Uit 2016. Imani en Don't Be So Shine.

Amai, en dat allemaal met deze warmte. Hè? We don't have to take our clothes off. Een van de hits van jaren geleden van German Stewart. Beste mannetjes, beste vrouwtjes. Bijna 5:30 geworden. Je weet wat dat betekent. Of niet soms? Ah, oké, okay, we gaan zo doen. En vandaag doen we dat op deze van Sammeke Goris. Besame mucho. Allee, ja.

Het is gedaan met dat slot gedoe voor vandaag. Het is veel te warm. Hè? Ik heb hier een verzoekplaat gekregen van een zekere Pascal. Pascal, taxichauffeur uit Gent. En die zei, doe dit normaal, jong. Allee, kom. Vooruit.

0: Als het van mij afhangt, ik zal nog uren kunnen doorgaan met muziek zoals dit. Maar ik ga jou dat niet aandoen in deze hitte. Je gaat smelten. Elvis Presley, Jailhouse Rock voor Pascal, de taxichauffeur uit Gent. Mochten we deze dus gaan draaien. We gaan even uitblazen. Alhoewel, uitblazen. Trek ze niet te dicht, want je gaat blijven plakken aan elkaar. Dames en heren, fantastische slow als je mij vraagt. Dit is Bon Jovi, Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Jo van Brabant. Altijd dansbaar.

fantasie. Rood licht kan van alles betekenen. Volgens deze jongens zijn ze gevaarlijk. Hè? Red Lights, Pulse Danger. Vraag van de plaat is van Billy Ocean. Even de hitlijsten van 1977 bezoeken nu met deze van Bonnie M.

De jaren 70 waren van hun, hè? Denk maar aan platen zoals Mark Baker, Sunny, Daddy Cool. Wij gingen vandaag voor deze Belfast van niemand minder dan Bonnie M. Even de hitparades van vandaag nu met deze van Shakira.

Zo. Een van die schrijvers die er best mag wezen, volgens mij. Deze, alhoewel, ja, nieuw, van Shakira. Terug naar muziek van eigen bodem. Je kent ze zeker vast nog wel. Deze van de Kruiders en verliefd op Chris Lomme. Goedenavond allemaal.

Ai, ai, Walter, mag dat zomaar vlukken op de radio? Hè? Een van die platen waar nog waarheid in zit. Was ooit verliefd op Chris Lomme. De Kreuners. Amai. Beste mannetjes, beste vrouwtjes. Iets voor 6 uur geworden. Mijn tijd zit erop. Dans maar eens gedaan voor vandaag. Maar zometeen is er onze collega Johnny Johnson. En die opent de deuren van het Radio Plus Muziekcafé. Ik wens je heel veel plezier met hem. Bedankt voor het luisteren. Ga je vanavond de deur uit? Doe het rustig aan. Houd het veilig. En ik blijf het maar zeggen. Niet te veel zuipen, hè. Tot volgende week. Ciao.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
2: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
1: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
3: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
1: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Je zult het waarschijnlijk al warm houden hebben van deze plaat, oftewel van het weer, één van de twee. Dit waren DJ Combo en Freaky Noise en The Rivers of Babylon. Vrienden, het is weekend, dus zaterdag tijd voor een nieuwe aflevering van ons muziekcafé. Een bijzonder goede avond.

van Sangloris en Jerry Paletti weten we dat ze alles doen voor de fans. En trouwens, fans hebben we hier klaargezet voor de mensen wat doen af te koelen. Want het is bijzonder heet in Zwoel op deze zaterdag. Vrienden, 2 uur lang neem ik je mee met de mooiste muziek hier op jouw radio in het Muziekcafé. Hier is nog een keer Blondie en dat met Dreamin'.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De muziek waar je van houdt.
2: Roos Muziekcafé.
1: Jouw muziek. Avanté.

terug de tijd in gingen we met deze plaat. Alhoewel deze plaat is opgenomen in 2009, draaiden we Cliff Richard en de Shadows. En dan met Move It. En dan deze op aanvraag. Hier is Sia.

0: Alleen de mooiste muziek krijg je hier bij Radio Pros FM. Dat was Davy Gillis. En elke dag wordt mooier.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

om een echte jukebox plaat te gaan draaien. Dat doen we met eentje uit de jaren 70. Hier is Paul Da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

0: Er was maar één zanger die hoger kon zingen dan deze Paul Da Vinci. En dat was de Franse Mike Brandt. Uit 1972. Your baby ain't your baby anymore.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

Jetty Paletti lieten we toe voor de tweede keer in ons programma, omdat ze zulke dorst heeft aan de vino. Wij gaan los. Tijd om wat rust te brengen, doen we met deze schitterplaat van The Platters.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
0: Bos FM.
3: De radio die zwingt op 88.8 FM.
4: Johnny Johnson.

Iedereen zingt mee en iedereen gaat uit de bol met deze knotsekke DJ uit Oostenrijk. Dit was DJ Onzi en Hey Baby, nog zo'n plaat. Dit is een cover vanuit de tijd, nog zo'n meezinger van Jewelste. Een hele leuke single. Hier is Rocky Vossen en dat met Pretty Belinda.

onze goede vriend Rocky Vossen en dat met zijn cover Pretty Belinda. Zometeen gaan we terug even naar Belgeland, naar Gert en James. En die zijn blij dat de week weer door is.

James Cook en Ger Froelst zijn inderdaad blij dat de week weer door is. Maar de week is door, jongens, want het is vandaag zaterdag. Dat was de nieuwe single. Nu gaan we terug even naar de jaren 80 met een plaat die zeer toepasselijk is. Hier is Donna Hightower.

Het is realiteit geworden, deze Donna Hightower had het erover in de tijd met The World is a Mess Today. Dus kunnen we alleen maar hopen en bidden voor een wonder. Dat doen ook de heren van Bon Jovi met Living on a Prayer.

Je hoorde de heren van Bon Jovi en dat met Living on a Prayer. Vrienden, we gaan ons een beetje recupereren. We gaan ons een beetje verfrissen. We komen zo meteen terug met deel 2 van het Muziekcafé.

0: Activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderlee. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Calvin Harris en Jazzy met Satisfied. Iedereen weer fris en monter, we kunnen er weer tegen. Welkom in deel 2 van ons muziekcafé.

0: Dit was de relatief onbekende Anmar met een nieuwe single, ook al heb je niets. Vrienden, als je nu pas afstemt, welkom in het muziekcafé dat vandaag doorgaat tot 8 uur met de mooiste muziek op jouw radio. En dat is Radio Pros FM. Hier is de Modern Romance en salsa kent iedereen. Everybody salsa.
1: Now,

een van de zwoelste dansen in Zuid-Amerika, deze Modern Romance en Everybody Salsa. Tijd om wat rust te brengen, doen we met Claude François.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.

Dit was een zeer populaire plaat in de jaren 80. In elke discotheek werd die gespeeld. Paradiso. En dat met Bandolero. Zometeen Milk Inc. en Medicine.

iedereen dit gewoon lekker mee op deze tonen van deze chic. Het was niet Le Freak, maar Good Times. En dat hebben we zeker in ons muziekcafé. En dat vandaag tot 8 uur in deze zwoele temperaturen moeten we ons ook een keer kunnen laten gaan. Dat doen we dan maar met onze goede vriend uit Nederland. Hier is Gerard Joling en Liefje.

0: de knotskikken, maar zeer slimme Gerard Joling. En dat met Liefje. We gaan terug wat recupereren en slowen. Dat doen we met Lucas Graham en 7 Years.
1: Pulse F.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Het kan niet anders dat het zweet er gewoon afloopt bij deze temperaturen en ook qua muziek natuurlijk. Deze DJ Casper en de Cha-Cha Slide. En we blijven maar zweten en doordoen. We gaan richting Georgia. En dat met de Kentucky Headhunters en Old Lone

Er zijn heel veel verschillende versies uitgebracht van deze Dolores. Deze keer door Mickey Too Much. Vrienden, stilaan, maar zeker gaan we naar het einde van ons programma. Maar voor we dat doen, laten we de 21 Pilots op je los. Hier is Right.

Dit waren de 21 Pilots en dat met Right. Vrienden, ziezo, dit was het weer. We moeten onherroepelijk onze deuren sluiten van ons cafeetje. Geen nood, morgen zijn we er terug tussen 2 en 4. En dat met een speciale aflevering van de Weekend Hits. Nog veel plezier bij Pros en alle collega's. Tot dan!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.

0: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: zeg me waar de bloemen zijn. Maar u wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.
1: Luister nu naar Radio Pro.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
4: De Moeitijn.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070-22-22-50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
3: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit.
5: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
3: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
6: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
3: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minimaal rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maximaal tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.